0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 rande in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd naar beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. Opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet, 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht en ook zijn flat.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zussen.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
4: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CAO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn daar helaas niet uitgekomen.
3: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer, dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
5: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
3: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de Saoedische man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. In de straat van Hormuz zijn afgelopen zondag 6 schepen aangevallen door Iran, meldt de Financial Times. Dat zou het hoogste aantal zijn op een dag sinds het begin van de oorlog met de VS eind februari. Het weer, vooral in de ochtend veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft vandaag droog en het wordt 16 tot 18 graden.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 8 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
6: Als je even je beens kan strekken, doen, nog even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige dienst en de huidige ontwikkeling zie ik dat wordt het al meteen niet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
5: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esme Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
7: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer ietsjes meer goals maken.
5: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daarbij vielen 3 doden, raakten 22 mensen gewond. En ook in andere steden in Oekraïne zijn doden gemeld. Door de staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Bij een ongeluk met een boot in India zijn zeker 13 kinderen om het leven gekomen. Dat gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden. Enkele worden nog vermist. Het weer vooral vanochtend veel zon, vanmiddag wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
3: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo meer zitten eigenlijk op moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
2: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
4: Opeens is er na 1,5 jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
2: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. En ook in andere steden zijn doden gemeld. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gedetineerden. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Het weer, vanochtend veel zon, vanmiddag wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. De Radio 3.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 10 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijperen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
5: Dit is het programma 350 RegioRuil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 054 8 68 10 10.
6: Come on, yeah.

Het is weer woensdag en we zijn hier zonder Hattie helaas. Maar welkom, ik ben hier tot 12 uur en je kunt meedoen met leuke spelletjes. Ik heb leuke vragen. Makkelijk. Gerrit Spijker is er vandaag niet. Nee, die moest naar een of andere bespreking. Dus we gaan het zonder Gerrit doen. Maar wel met mij en jou. Het nummer is 0548-68-1010. Vind je het leuk om een plaat voor iemand aan te vragen? Of wil je wat melden? Dat mag. Trouwens, als je appt, zet wel even je naam erbij. Dan hoef ik niet elke keer te vragen, hoe heet je? Hoe heet je? Ja, dus als je appt, stuur wel even jouw naam erbij. Ja, je kunt een heerlijke slagroomtaart winnen hier. Je kunt waardebon winnen voor de slager. 10 euro. En dan gaat straks Gea Santema, die gaat weer iets op zijn recess doen. Dan moet ik weer raden, wat betekent dat? Of een zegswieze, of een woord. Ik heb nog geen idee. En het weer. Wat wordt het weer vandaag? Nou, en aankomende week natuurlijk. Blijf gewoon hier, tot 12 uur. Regio Ruil op Radio 350. Je kunt ons volgen via radio350.nl, 92.3 FM. Of kijk even via jouw televisie.

Lisa Stansfield. Nou, ik heb een vraag voor die grote slagroomtaart. Wil je mij vertellen, wie is daar de eigenaar, de manager, de directeur? Hoe heet hij? En dan maak je kans op een heerlijke grote slagroomtaart. Makkie, hè? Maar dan komt het eerste niet. Ik hoop dat het goed gaat met haar.

Oh, lekker hè. Het lijkt wel vrijdagavond, discotijd. Ja, ik ben er al een tijdje niet. Maar dat gaat weer komen. Heaven must be missing an angel, Tavares dus. Nou, ja, Hetty is er niet, mocht je net ingeschakeld zijn. Dan denk je van, waar is zij? Nou, ze ligt onder het mes. Maar ik weet niet of dat onder het mes is, maar in ieder geval... Ja, ze moet een operatie ondergaan en zij heeft last van staar. Dus ik hoop dat het... Tegenwoordig gaat het niet meer met een prik in je ogen en dan gaat het allemaal veel makkelijker. Maar toch blijft het eng, weet je. Als er gerommeld wordt aan je ogen, joe. Weet je wat ik nog ga doen met jullie? Ik ga trouwens Gerrit Spijker, dat laat ik vandaag zitten. Gewoon die plant. Hij kan het veel beter omschrijven dan ik. En we gaan richting de orgel. Ik heb een orgelplaat, een draaiorgelplaat. Hij is makkelijk. En ik heb ook twee broodjes gevonden. Het is zo leuk. Ze hebben tegenwoordig op een iets andere manier presenteren zij hun broodjes. Maar ik heb gekozen voor een broodje beefburger. En toen zei ik tegen de sterkerij... Ik zeg, het broodje hamburger zit er niet meer in. Jawel, dat is het broodje beefburger. Dus... Lieve mensen, ik heb twee broodjes beefburger in de aanbieding. Maar wat moet je daarvoor doen? Daar moet jij deze plaat van weten te raden. Misschien weet je wel de titel gelijk en de uitvoerende. Nou, doe gewoon mee. En dan maak je kans dus op die twee heerlijke broodjes beefburger.

pakken je. 0548-68-1010. Als je via de app doet, geef dan ook even je naam gelijk door.

Dankjewel, hè, jongens. Gelijk hun naam erbij. Goede antwoorden. Ja, heel erg blij mee. Rihanna en Diamonds. Ja, je luistert naar Radio 350. Straks, gewoon het eerste uurtje, hebben we gewoon geen live contact. Misschien dat er nog iemand belt en die ik dan nog eventjes in de uitzending kan nemen. Dat kan natuurlijk altijd nog. Maar we hebben ook geen Gerrit Spijker, dus ga je nu de radio aanzetten en je denkt, ja, we hebben groei en bloei aan de lijn. Nee, Gerrit die is namelijk heel erg druk met zijn andere werk. Ik ga nog een keer die draaiorgel laten horen. Hij is niet moeilijk. Goed voor 2 broodjes beef. En 2 broodjes beef betekent hamburger. Bij hun heb ik gevraagd. Dus, hier komt hij nog een keer. Hij gaat niet helemaal vanaf het begin, maar gewoon vanaf hier. Want hij is makkelijk.

En als je een plaat wilt, een LP-vinyl van Harm Oud-Riessen, hoef je niet mee te doen met het spelletje. Geef gewoon even aan dat je hem graag wilt. En die LP is I Am Ben een Kentucky Tucker. Welke plaat hoor jij op de achtergrond?

Weet je wat zo leuk is? We hebben een dame aan het werk bij ons, waar ik werk. En zij heet Maria. En ze heeft gisteren een bosje bloemen gehad. Omdat ze altijd zo hard werkte. En dat heeft ze gekregen gewoon spontaan van een collega. Dankjewel, Ricky Martin. Tol Hansen en Peter.

Ja, als je nou denkt, wat is dit, Edel? Nou, dit is Kraftwerk. Ik ben er ooit geweest. Dat was in 2015 zo geweldig. En voor degene die ze kennen, nou, dan weet je wel waarom geweldig.

Bakkerserf. Dat is wat, hè, met die giftige schuim. Wat is het? Bewoners voelen zich aan hun lot overgelaten en maken zich elke dag zorgen of ze wel veilig in hun eigen huis zijn. Ja, ik sprak iemand en zij zegt, ik heb al een MRI-scan gehad, want ze was... Maar ze konden niks vinden, gewoon helemaal niets. Waarschijnlijk ligt het dus hieraan. Gewoon, bewoners zijn ook heel erg boos op Viverion. Ja, en die hebben nu ook andere woningcorporaties ingeschakeld om woningen vrij te houden, dus voor de bewoners. Ja, er zijn al een paar mensen zijn al weg en sommigen staan nog een beetje zo angstig, onzekerheid. Gaan we wel weg, gaan we niet weg? Ze zitten met de ramen open. Het is toch wat, hè, dat je dat... Dat dit nog kan in 2026. Dan denk je echt, dit kan gewoon niet. Ik ga je meenemen naar de draaiorgel. Ik heb even een andere gevonden. Even kijken hoor. Zo. Die ook uit. Zo. Oké, een andere. Wel dezelfde, maar op een iets misschien makkelijkere manier. Met een iets ander stukje van die draaiorgel. Goed voor 2 broodjes beef.

Je mag het doorappen, het nummer, naar 0548-68-1010. En zet alsjeblieft ook even je naam erbij. Dank je wel. Ja, over die pottenbakkerserf nog even. Want je, in 2026 dat dit dan nog kan gebeuren. Maar dat is toch onzeker dat je weet dat door warmte... dat ook die giftige gassen vrij gaan komen. Maar ook door verwarming. Ja, ik sprak dus mensen. En ik heb ook een dame die ik ken. En zij is ook continu verkouden. Heel vaak ziek. En nu heeft ze weer keelontsteking. Ja, zou het daar liggen? Ik denk het wel. Dat wil je niet.

0: We zetten hem even stop. Doen we hem zo meteen even opnieuw. Want ik heb namelijk nog een vraag voor jou. Als je mij weet te vertellen, wie is de manager van de HEMA? Goed voor die grote slagroomtaart. Nou, en dan ga ik hem nu weer instarten. Laat ik eerst deze even doen. Zo. En dan doen we die.
1: Welkom bij de zender voor de gemeente Rijs en Holten.
2: Welkom bij Radio 350.
0: En waarom deed ik dat nou? Nou, dan kan ik gewoon die plaat laten gaan en dan kan het nieuws beginnen. Ik ga je zo meteen weer terug spreken na de klok van 11 uur. En we hebben Gea, we hebben Freddy Paalman. Want wat gaat het weer de aankomende week doen? Nou, dus als jij kans wil maken op een grote slagroomtaart, wie is de manager van de HEMA? Al heel lang.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je... Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom.

0: op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wijpers en oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
3: Dit is het programma 350 Regioruil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0458 78.

Blijf mooie Queen en Bohemian Rhapsody. Welkom in het tweede uurtje. Ben je net ingeschakeld? Ja, zonder Hattie. Ik hoop dat het goed gaat met Hattie. Ik zal eens kijken, misschien heeft ze wel een berichtje gedaan. Nee, nog niet. Wel van Gea. Zij heeft mij al een... Zal ik ze erbij pakken. Ze heeft vandaag een uitdrukking. Nou, zij gaat straks uitleggen welke uitdrukking. En zij zegt, hij is helemaal niet moeilijk. Nou, ik heb het dus nu al fout. Slecht, hè? Blijft toch lastig. Maar als je het gewoon in de zin hoort, denk je... Oh ja, natuurlijk. Maar in dit geval dus echt niet. Ik heb spelletjes. Ik heb bijvoorbeeld... de vraag. Wie is de manager, wie is de baas van de HEMA in Rijssen? En als je het weet, dan mag je doorappen of doorbellen naar 0548-68-1010. En dan maak je kans op een heerlijke grote slagroomtaart. Goed voor 8 tot 10 personen. Maar dan wil ik wel zijn naam weten. Het is een hij. Wie is dat? En hij doet het ook al heel erg lang. 0548-68-1010. Ik las net iets over dat er iets gevonden is. Moet ik even kijken of ik het weer terug kan vinden. Zo slecht, hè? Ik noem iets en dan kan ik het weer niet meer terugvinden. Nou, dan ga ik het zo meteen nog een keer vertellen. Want het gaat namelijk om dat ze aan het duiken zijn en daar hebben ze wat gevonden. Iets wat al heel oud is. Zometeen hebben we contact met Gea Santema. En om 11:30 ongeveer Freddy Paalman, onze weerman. En dat vind ik ook wel gezellig, want dan heb ik ook weer een beetje waar ik tegenaan kan kletsen. Hè? Op deze manier is het natuurlijk wel anders. Zonder onze Hattie. Dan ga ik even op zoek naar dat stukje waarvan ik dacht van... Hey, bijzonder.

Voor de kust van Turkije hebben archeologen het oudste bekende scheepswrak ter wereld gevonden. Het wrak is naar schatting 4400 tot 4700 jaar oud en dateert uit de tijd waarin de grote piramide van Gizeh werd gebouwd. Nou, ik vind dat bijzonder.

0: dromen. Maar die moeders van tegenwoordig, dat is ook zo leuk. Want ze waren aan het optreden hier in Nederland, K3. De oude versie. Nou, die vrouwen die werden helemaal wild. Ik vond het echt leuk. Jeugdsentiment heet het dan. Gea?
1: Ja, goeiemorgen. Ik ja, ben in de waar.
0: Jij bent er, nou dan kan ik deze gaan doen.
2: Ja, dat hoort er maar bij, hè?
0: Dat hoort er gewoon bij. Maar ja, ik denk, ja, ik zal toch even vertellen over K3. Maar ben jij K3-fan?
1: Nee, ik zie helemaal geen K3 van mij. Ik vind toen de Wichten klaar waren ook, en dan zit hij, ik was voor jongens even mee, die vinden dat helemaal geweldig. En die musicals en dingetjes allemaal, en die filmpjes. Dus ik vind dat voor de Wichten vind ik het heel leuk, ja.
0: Ja, ik ook echt. Die meiden van een jaar of 20, nou 30, jong 40, die gingen allemaal naar de concerten toe. Gewoon jeugdsentiment ophalen.
1: Ja, natuurlijk, maar het was ook hartstikke leuk. En ze deden het ook heel mooi, vind ik. Ja, met die klerks allemaal, en die mooie kluks en zo. En ja, ik wist, bestaan ze nog wel eens, dat geloof ik wel, hè.
0: Ja, in de nieuwe versie wel.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: de oudjes niet meer, maar jij bent hier natuurlijk niet zomaar, want wat ga jij doen? Jij gaat namelijk zometeen een uitdrukking benoemen.
1: Ja, maar dat voor wat doen dat gelegen koop.
0: Ja, dat komt gelegen. Maar dan gaan we eerst even terug naar vorige week.
1: Ik kan ook zeggen, Edelmi, dat koop je nog niet goed doet. Hè. Dat doe ik gewoon een andere keer.
0: Ah, grappen maken. Nee, joh. Nee, je moet gewoon. Ik mis gewoon die interactie, weet je dat?
1: Ja, maar je zit daar ook helemaal alleen. Er is ook keel te kunnen. Het is gewoon nergens te opbesluiten, zie je toe. Het is gewoon sneu. Toch?
0: Ja, gelukkig hebben we ook nog wel de app, weet je, daar heb je dan wel interactie mee, maar toch.
1: Ja, het is toch anders natuurlijk. En normaal zit hij altijd met zijn bijn, dus nou, heeft hij alsnog starten, betters komen weer, ik zeggen, wie wil stikken. Hoe later moest hij eigenlijk geopereerd worden dan?
0: Volgens mij heel vroeg.
1: Dus oh, dan even het al achter de rug, denk
0: volgens
1: ik.
0: Volgens mij wel. Ik heb nog geen berichtje van haar gehad, zo van, nou, het is goed gegaan.
1: Nee, maar goed, dat zal nog wel eventjes doen. Ik bedoel, en dat zie je naar die toestanden, dan zie je natuurlijk hartstikke meur nog. Misschien wel verdoving, dingen allemaal. Ja.
0: Maar tegenwoordig is het toch niet meer dat je zo'n injectie in je oog krijgt? Dat was vroeger wel.
1: Ja, daar moet je niet aan denken. Nee, ik dacht het niet mee.
0: Gewoon druppels.
1: Ik wil het eigenlijk ook niet weer. Niet waar daar.
0: Nee, gaan we het ook niet.
1: Nee, dan loopt het maar. Nee, je doet het al wat anders.
0: Niet over nadenken.
1: Nee, gauw naar die injectie, gauw.
0: Ja, vroeger had. Of nee, niet vroeger. Vorige week, ja, dat wilde ik zeggen.
1: Dat is ook wel vroeger.
0: Ja, dat is ook vroeger. Ja, drie vroeger, dit vroeger. Nee, wat had je vorige week?
1: Ja, vorige week houden een uitdrukking, daar was hij heeft er knikkels in zitten. Dan zeg ik dat een beetje op zijn oude wedstrijdjes, dan noem ik gewoon nog knikkels. Maar daar zitten natuurlijk gewoon knikkers. Hij heeft er knikkels in zitten en houdt al aan. Dat betekent namelijk dat, ze zeggen ook wel eens de jongeren nu van, dan zitten ze met elkaar een pilsje te drinken en zeggen nee, het ding anders is, kun je niet doen. Ze zeggen, de speakers in zitten of zo. En dat is hetzelfde eigenlijk voor dit gezegswijze. Dat betekent gewoon dat je heel laakzaam zit met en. Je klinkt er niet op, je zit vol of wat dan ook, maar hey, dus je hebt als het ware, kun je niet voort.
0: Mm-hmm.
1: Laat maar zo zeggen. Want die kleine voorstellen eigenlijk inderdaad knikkels in hoe etten zo'n hem zitten. Nou ja, die sloepte er ene voet en dan is van, nee, ik wil niet meer hem.
0: Ja.
1: Dus dat was eigenlijk vrij eenvoudig. En ik dacht hem dus met een nien van vandaag, had ik toen ook al bier zat van, nee, dat is niet zo heel moeilijk. Ik denk, ik heb het vast in één keer gehoord. Maar ik had toch nog een beetje wat lastiger geweest als dat ik zelf die dagen natuurlijk, want dat is meestal zo. En ik vroeg het ook vaak eerst zo naar de jongens hier aan de Keilstek. Ik zeg, dan kun je me vertellen of dat nou moeilijk is of makkelijk. Want ik kan dat zelf nooit zo goed instaan.
0: Nee, omdat het voor jou wat makkelijker is en logischer, ja.
1: Nou ja, je weet wat het betekent. Dus dan kun je ook niet goed zeggen van, is dat nou moeilijk of makkelijk. Maar, ik denk, ik hou daar maar gewoon eventjes mijn proberen, of niet?
0: Gaan we gewoon even doen, hè?
1: Ik wil zeggen, ik toch wat bij vertellen te meer. En die hangt al in de zin. Ik dacht, oh, maar wacht eens eventjes. Dit is steeds ook in het woordenboek van meneer Karel. En meneer Karel heeft in dat woordenboek, dat heb je zelf volgens mij ook.
0: Mm-hmm.
1: Achterin staat dat hele verhaal. Ik neem maar dat die allemaal al heb gelezen.
0: Oh ja, natuurlijk. Echt bladzij voor bladzij. Dat heb ik gedaan. Nee, tuurlijk niet. Nee, het boek ligt. Ik heb het boekje ook niet bij me nu.
1: Oh, dan moet je altijd weer hem, in geval van nood.
0: Ja, oké. Want als ik dan jou aan de lijn krijg.
1: Dan moet je gauw beuken,
0: boekje erbij pakken. Want mooi, wat heb jij vandaag voor ons?
1: Nou, vandaag hebben we ook een uitdrukking eigenlijk. Is het een zegs, wie is een uitdrukking? Dat maakt niet zo gek van uit. En dat geeft als volgt: wat voor een boardcream? Wat voor een boardcream? Nou.
0: En dan moet ik dan ook nog uitspreken: wat voor een boardcream?
1: Ja, ik heb toen ingetikt, hè. Dan kun je het zo op u lezen.
0: Ja, lekker, hè. Het is handig. Wat voor een boardcream?
1: Wat voor een boardcream? Als ik dat nou letterlijk kan vertalen naar het Nederlands, dan is dat iets voor de baard krijgen. Nou, dat sluit nog eens op, want ik heb het al even gegoogeld. Ik denk, is er een vergelijkbare zegswijze in het Nederlands? Is er niet.
0: Oh?
1: In het Nederlands hebben we allerlei zegswijzes met board. Dus een baard, hoe dan? Daar hebben ze, denk ik, wat.
0: Nou ja, ik zat te denken aan een kraag. De boord, de boord.
1: Boord.
0: Ja.
1: Oh, ja. Nee, dit is een baard.
0: Wat voor een baard krijg je?
1: Mannen op de kin dragen.
0: Wat voor een boord kriegen?
1: Wat voor een boord kriegen? Ja, ik moet eigenlijk anders zeggen. Wat voor, in het Nederlands hoe zeg ik dat nog netjes. Wat voor iets voor je baard krijgen. Zo vertaal ik beter.
0: Jongen.
1: Iets voor je baard krijgen. Kom je er dan een beetje bij?
0: Nee.
1: Nee, helpt niks.
0: Nee, Gea, wordt het niet vandaag. Boardcream. Iets voor je baard krijgen. Nou, wat krijg je nou voor je baard?
1: Ja, wat krijg je nou voor je baard? Nou, dat is dus een goede. Want ik heb wel eens vaker gedacht, eigenlijk, dit is natuurlijk ook een beetje ouderwetsig. We waren ook in 1959, Kels waren de baas. En dit is weer net zo'n ding. Dat ik dacht, maar wacht eens eventjes. Waarom is dat nou een boord? Wat is eigenlijk gemeen? Want vrouwen hebben geen een boord. Nou ja, de meeste vrouwen hebben geen een boord.
0: Nee.
1: Dus die kels kreeg wel wat voor een boord. Maar de vrouwen niet. Dat is natuurlijk niet elke.
0: Sommige vrouwen wel.
1: Ja, je hebt er wat in.
0: Nee, maar
1: ja.
0: even serieus. Nee, klopt.
1: Nee. Dus, nou goed, kijk, dit geldt voor iedereen. Maar het is natuurlijk een zegswijze. En het is gewoon een beetje figuurlijk bedoeld. Maar in dit geval moet je eigenlijk juist letterlijk zien. Dus je kreeg wat voor een boord. En wat kreeg je daar voor een boord? Oh ja, noem dus wat.
0: Nou, ik heb wat via WhatsApp, krijg ik nou binnen. Wil je dat ik dat noem?
1: Nou, zeg maar wit gestuurd heeft, dan weet ik denk wel dat het goed is.
0: Alides.
1: Den heeft goed, kan niet missen. En zeg het nog maar niet wat te schrijven.
0: Nee, doe ik niet. Maar hij geeft nu een tweede antwoord, dus dan denk ik, help.
1: Ja.
0: Wat voor een boordkring.
1: Even dan zijn maar twee soorten uitleg voor deze zegswijze.
0: Ja, klopt.
1: Ja, dat kan. Want via een vuurige waar ik ook met knikkels in het eten, want er waren de twee bejongens en griesters. Eén had het helemaal gehoord inderdaad, van hè, dat kun je niet op met eten en zo, maar... Er waren er ook wat die zeggen van, die lust het niet. Want die kunnen ook knikkels in de oren nemen, dat kan ook.
0: Ja, met lange tanden eten.
1: Met lange tanden eten, dat is inderdaad, ja, kan je ook wel zeggen, maar dan krijg je het wel eten. Dat is maar, ik dacht nou, met lange tanden eten, dat meer is, dat ik niet lekker vind, toch? Is dat niet meer zoiets?
0: Ja, klopt. Je zit eigenlijk ook vol en eigenlijk een beetje hetzelfde.
1: Ja, maar ik hoop wel een beetje op dezelfde dalen.
0: Ja.
1: Nou, daar hebben we onze hintje af weer vandaag om het wat makkelijker te maken. Dit heeft ook met eten te maken. Wat voor een boardcream. En die wil het in de zin hebben, hij zegt.
0: En jij doet het nu zelf, hè? Je gaat weer over eten.
1: Ik moet het dan niet te moeilijk maken. Maar je zit alleen nog, dus je kunt het hier niet vragen. Ja, denk ik ook wel. Ja, Eske, dat denk ik ook wel weer.
0: Ja, maar daar krijg ik nog even niets van. Iets
1: nee.
0: Voor... Even kijken, wat voor een boordkring? Wat voor een boordkring?
1: Ja, heel goed. Ja. Nou, zal ik daar een stuk moet beugen van meneer Karel?
0: Nou, wil je dat?
1: Ik dacht, hij steekt het toch niet. Dus ik heb een vuur mee, maar ik heb niet zo'n hele goede kopie. Dus ik moet dan heel goed lezen. Er valt wel letters voor hier. Dat is natuurlijk een heel old spulke. Ik lees het vuur. Moet je gewoon lusten.
0: Mm-hmm.
1: Het is een vervolg op mijn vurig stukken. Maar ik ga het hele stukken niet lezen, want dan zullen we maar nog niet klaar. Het volgende stukje. En daar ging hij. Een vossen naar een ander naar binnen. De vrouw lustte nog even te kaken, maar zag ze gangs of naar de keuken om te zorgen dat de kerels er meer was voor een boord kreeg.
0: Ah, nou weet ik hem.
1: Nog weer een bal, hè?
0: Ja. Kijk, dan is het handiger. Dat is toch makkelijker.
1: Ja, toch wel, hè?
0: Dan wel.
1: Ja, dat je moet het vaker gewoon in de context zien.
0: Raar is dat, hè? Dat je dat op deze manier dan echt niet kan plaatsen. Dat je denkt van, waar heeft ze het over?
1: Ja.
0: Wat voor een boordkring. Maar dat zij, die moeder, die gaat dan naar de keuken. En die gaat zorgen dat... er iets voor de boordkringen.
1: Ja, maar ik heb het wel heel goed verstaan, of niet?
0: Ja, dat
1: wel. Maar leuzen net.
0: Ja, klopt.
1: Ja, dat is ook wat typisch eigenlijk dan. Want sommige leuren die kunnen ook gewoon niet echt verstaan. Alhoewel ook dat 33 hoezet, ja. Wat zijn je risken, dat verstaan ze het nog niet.
0: Klopt.
1: Of je moet heel laakzaam kun, dan verstaan ze het nog wel een keer.
0: Ja, maar ook mensen die met elkaar in gesprek gaan, dan kun je ook verstaan. Maar ik heb er soms een aan de balie dat ik denk, nou, jou kan ik echt niet verstaan. Maar die praat ook een beetje binnensmonds en dan heel hard.
1: Ja.
0: En dat is lastig.
1: Ja, maar dat is dat gemopelte. Daar heb
0: klopt.
1: Ik een smaak zelf ook nog wel. Met een riesen en vooral die wat uldere, vooral de uldere keils doen.
0: Klopt.
1: En dat is heel typisch, die denk van, je moet me maar verstaan. En
0: ja, dat is echt zo, hoor.
1: Ja.
0: Maar dan denk je van, nou ja. En dan, ik geef het ook aan van, ik heb je echt niet verstaan. Hoe vervelend het ook is.
1: Dat is toch ook wat te begrijpen, of niet? Maar gewoon, of ze door maar neerlaat, dan kun je ze vast wel.
0: Ja, of iets duidelijker articuleren.
1: Articuleren, ja.
0: Maar goed. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb hier al een paar goede antwoorden.
1: Ja, dat kan hoogste niet missen. Kan niet missen, dat ze dat maar hoort.
0: Nou, precies. Nou, en wat kunnen ze winnen? Ze kunnen namelijk een waardebon van 10 euro winnen. En dan kun je die ophalen bij de slagerij. Aan de Haarstraat.
1: Hoef mijn oude naam niet langs zijn.
0: Jawel. Jawel.
1: Ja, mag dat wel?
0: Ach, officieel niet. Maar je mag zoveel niet.
1: Ik
0: wou zeggen, dan
1: moet je alle slagers die benieuwd Melissa natuurlijk.
0: Ja, nee, dat gaan we niet doen.
1: En in Holt.
0: En in Holte. Nou, dan ben ik morgen nog niet klaar. Nee hoor, dat is niet waar. Nee. Ik moet ook alweer richting het weer.
1: Ja.
0: Geja, nog één keer dat woord.
1: Ik doe het nog één keer.
0: Of de uitdrukking, of de zegswiezen.
1: Ja, uitdrukking zegt, maakt niks goed. Dat heet als volgt, wat voor een boord kreeg. Ik kreeg wat voor een boord. Wat kreeg je dan? Wat is dat?
0: Ja, nu weet ik hem.
1: Ja, hè?
0: Ja, jij hebt het gewoon voor mij echt vermakkelijkt.
1: Maar dan doe dat vaak, want dan komen mooi om dat burger van meneer Karel erbij pakken. En dan kunnen we zo'n stuk vuur lezen. Dat is ook wel geinig om die mooie verhaaltjes alweer...
0: Ja, scheelt jou ook weer.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Dan doe het zo.
0: Maar ik vind het wel heel erg leuk. Weet je, dat je toch met dat dialect, maar ook in Friesland, ook in Groningen, iedereen heeft gewoon zijn eigen taaltje.
1: Nou, maar dat is toch ook juist mooi. Ik bedoel, hij maar wel een beetje probeert verstaanbaar te blijven.
0: Ja, ik had gisteren...
1: Ik snap wel waar ik bijvoorbeeld met een Limburger kun je. En hij doet ook zo plat Limburgers. Ik trok wel meuten met hem.
0: Nou, dat is absoluut zo. En ook mensen uit Urk. Of uit Zeeland.
1: Wel, ja,
0: echt een leuk taaltje, maar die hebben dan ook zo'n eigen manier van praten.
1: Ja, maar dan moet je, hetzelfde als met een andere taal. Dat maakt niet uit. Maar als ze maar een beetje wat langzamer en wat duurder kun je. Dan kun je er wel wat van maken.
0: Ja, dan kun je er iets mee doen.
1: Ja.
0: Maar het blijft wel lastig.
1: Ja, maar dat is ook wel weer een uitdaging natuurlijk. Hè? Dat is ook wel weer gewoon geinig. Ik vind het ook wel mooi om dingen te ontdekken van andere talen. Omdat het een beetje te leren en zo. Hetzelfde met Spaans.
0: Ja.
1: Onze zonne, die kan heel goed Spaans. En dan doe al een beetje, ik zie hem beter in Frans. En dan doe al vaak een beetje vergelijken.
0: Oh, wat leuk.
1: Staat dan in Spaans dan?
0: Maar dat klopt wel. Dat klopt wel wat je zegt. Maar ik had ook met mijn dochter, die zei... Portugees is bijvoorbeeld ook... Je kunt het niet verstaan, maar er zit toch Spaanse invloeden in. En toen ging ik laten kijken, dacht ik, ja, ze heeft gelijk.
1: Ja, dat is toch leuk om te kijken wat die oude inkomsten zit.
0: Ja, alleen is net zoals Italianen, die zingen het meer.
1: Ja.
0: Maar jouw zoon die kan dus Spaans?
1: Nee, ik kan zeker Spaans, ja.
0: En hoe heeft hij dat geleerd? Omdat hij daar geweest is?
1: Dat heb ik zelf aan geleerd. Hij staat pakken in en wijs en haar camereur gelukt door Arwijns in Cordoba, Amerika. En dan heeft toch wel een beetje een taal en knobbel. Dus dan, er is een appview, heet dat ook alweer?
0: Heeft hij daarmee gewerkt? Ja, ik weet wat je bedoelt. Maar
1: volgens mij wel. En dan deed hij bijvoorbeeld, als hij dan een keer ging gamen, dan deed hij in Spaans.
0: Ach, wat leuk.
1: En dan moet het daar zo, wanneer je toen ook, toen de vierde view was, heeft ook al Engels geleerd, zeg maar, ja, ook aan de hand van games. Echt wat ze zeggen, door het Engels zeggen dan. Maar dan kan ik Engels leren.
0: Ah, maar wat goed, joh. Dus ik vind het
1: knap. Ja, dat vind ik mooi.
0: Ik vind het leuk.
1: Ja, leuk toch.
0: Internet blijft toch leuk. Dankjewel, Gea, voor vandaag.
1: Ja, heel graag.
0: En volgende week dan is ze er weer. Gaan we vanuit.
1: Nou, gewoon waarvan doet, hoor niet.
0: Ja. Maar eerst gaan we voor deze. En dat was, even kijken. Telefoon valt uit. Eens even kijken.
1: Zie je er nog?
0: Ja,
1: is er nog.
0: Wat voor een boordkring.
1: Ja, wat voor een boordkring. Heel goed zeg.
0: Wat betekent dat?
1: Ja, succes ermee allemaal.
0: Dankjewel, hè.
1: Gerne dan, tot de volgende week.
0: Goeie week gewenst. Doeg.
1: Bye, juist.
0: Dag.
1: Doeg.

0: Zachtelui. Liever terug vandaag of kriebelen om weer bij. Ja! Goedemorgen, Freddy.
1: Goedemorgen, die allemaal erin. Dat is zo leuk, hè?
0: Het blijft toch leuk, ja?
1: Ja, ik vind het wel leuk. Ja, tuurlijk, absoluut. Ik ga met jou, voordat ik met het weer in Nederland ga beginnen, ga ik even terug naar twee verschillende weerfenomenen. De een is heel heet en de ander heel koud. Daar ga ik er even mee beginnen. Want het is nog steeds enorme hitte op, in Spanje. Daar werd gisteren op de luchthaven van Sevilla nog maar liefst dikke 34 graden gemeten.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat is echt onvoorstelbaar dat het daar nog zo lang warm is. Dus dat is toch wel iets om even mee te nemen. Maar vooral dat het nu nog steeds is. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dat het nog zo heet is. Dus dat betekent dat het nog steeds daar nog echt die hitte nog blijft. En zo kunnen we het echt wel zien met het klimaat, jong. Dat het echt toch wel opwarmt. Dat is dan Spanje, wat enorm heet is. Dan gaan we naar de andere kant. Dan gaan we naar richting IJsland, waar daar ligt op dit moment een uitdiepende stormdepressie van 940 hectare schelde. Mensen die allemaal een barometer hebben, die kunnen er meer op zien van dat het heel laag is. Zou dat bij ons zo zijn, dan hebben wij ook met een dikke storm te maken. Nou, dat systeem dat gaat nog meer sterk uitdiepend. En dat betekent dus, en hij gaat naar IJsland, dat betekent dus dat daar dus... voor de tijd van ja is het uitzonderlijk laag. En het systeem gaat daar heel veel neerslag op IJsland veroorzaken. Ook heel veel stormgeweld. Maar ook het ten noordwesten van IJsland wordt zelfs volgens de weerdienst een heuse sneeuwstorm verwacht.
0: Ah joh.
1: Ja, dus het eventjes het verschil, hè. In Spanje heet en daar, ja.
0: Maar hoe warm was het in IJsland bijvoorbeeld ook in de zomertijd?
1: Ja, ook warm, hè. Ja, niet zo heel als hier natuurlijk, maar ook warm. Dus ook, ja, ook erg te warm dan eigenlijk net normaal moet zijn. Maar zo is het verschil eventjes te vergelijken van hoe het eigenlijk kan op die onze aarde. Maar vooral zulke systemen van Spanje en dan in IJsland. Dus ja, bij ons, wij natuurlijk niet. Wij profiteren van een mooi hoge drukgebied. Dat ligt op dit moment Noord-Frankrijk. Dat trekt langzaam midden Europa op. En naartoe. En dat betekent dat we dus vandaag flinke perioden met zon hebben. Wind is weinig, zwart tot matig uit het zuidwesten.
0: Maar geen 30 graden?
1: Nee, dat gaan we niet halen. Nee. Maar toch een temperatuur van een graad of 17, 18 is nog knapper, hoor, van de tijd van het jaar. Want we hebben maar recht op 14 graden, hè. Dat is normaal.
0: Ja.
1: Dus daar zitten we nog maar boven. Dus ja, dat is echt ongekend. En dan ook morgen wordt ook weer een topdag. Voor de mensen die morgen een vrije dag hebben, geniet lekker strand. Ik bedoel eigenlijk terras weer. Ja, want morgen, Edelmira en luisteraars, morgen kan het nog wel maar zo rond de 20 graden.
0: Wauw, en dan in de zon misschien nog iets warmer.
1: Ja, dat weet ik wel zeker. Dat in het zonnetje nog heel lekker geniet is. Vrijdag dan wordt ook ongeveer diezelfde temperatuur vaag. Alleen dan is er een kans dat er dus een paar enkele buitjes kunnen gevallen. Verder ook niet. Maar heeft te maken dus met een koufront dat langzaam wegtrekt. Maar toch, we kunnen daar nog ietsjes van meekrijgen. Ja, hoe ziet dan het weekend eruit? Ja, het weekend gaan we profiteren. Boven de Britse eiland komt een krachtig hoog drukgebied te liggen van 1040 hectare schaal. Dat is heel verschil met die 940 daarbij in IJsland. 1040 hectare schaal. Dat is echt een goede, stevige, hoge drukgebied. Nou, en die zorgt dus eerst nog even voor een noordwestelijke stroming. Maar die gaat later over naar noord tot noordoost. En dat betekent dat er dus heldere, polaire lucht aan wordt gevoerd met weinig bewolking. En dat betekent dat de temperaturen dus ook echt helemaal niet, voor de tijd van het jaar helemaal niet slecht zijn. Want zaterdag hebben we dus daarbij veel zon, een temperatuur van 15 graden. Zondag ook regen de zon erbij, een graad of 14. Ja, en daarna, vanaf in de nieuwe werkweek, is toch de temperatuur allemaal zo rond die 15 graden. S'nachts een graad of 6. Maar toch allemaal al is toch de zon die volgende week goed zijn best doet. En de temperatuur allemaal zo rond die 15 graden schommel. Het is droog. Dus echt nog heel perfect mooi najaarsweer.
0: Nou, echt waar zeg. Jeetje, heerlijk.
1: Ja, echt.
0: Ik vind het. Gisteren hadden we dan echt best wel veel motregen, regen. En dan kun je niet voorstellen dat de dag daarna het weer zo prachtig is.
1: Ja, dat is echt. Dat heeft allemaal met die luchtdruksystemen te maken. Gisteren hebben we te maken met een front wat overtrok. Ja, dan zat het weer gekoppeld aan een depressie. Nu hebben we dus invloed van een hoge drukgebied. Want ik zag hem te weerkaarten, zag ik hem al komen. En ik hoor, dat wordt nog een hele mooie tijd. Ja, en kun je nagaan. En terwijl dat de verwachting was dat oktober zeer nat zou gaan worden.
0: Raar, hè?
1: Dus niet. gaat dus niet door.
0: Nee, waarschijnlijk krijgen we dan ook geen sneeuw. Of misschien juist wel heel veel.
1: Ja, maar goed. Ja, maar dit is ongeveer, ja, dit is natuurlijk heel mooi. Maar voor de rest is het eigenlijk nog weer nadelig. Want een hoogdrukgebied is vrij uitgebreid. Dat betekent dat er in Oostenrijk, Zwitserland, echt wat veel neerslag moet komen. Om die Rijn, de IJssel, alles te vullen. Dat gaat ook niet door.
0: Nee.
1: Dus het probleem blijft nog steeds.
0: Is toch...
1: Omdat het niet aan wordt gevuld. Er valt haast niks, geen regen. Je bent zelf aan. Er moet er heel veel sneeuw vallen in Oostenrijk en Zwitserland allemaal om dat smeltwater weer naar beneden te krijgen. Maar als er daar gebieden daar ook weinig neerslag valt, gewoon dus in de vorm van regen nu nog,
0: mm-hmm.
1: Ja, dan worden die IJssels en noem maar op de Rijn, alles wordt niet gevuld. Dus dat probleem blijft nog.
0: Ja.
1: Zijn we nog niet zo vanaf.
0: Nee, klopt. Maar hoe zit het dan met de natuur? Zoals de bomen en...
1: Ja, wat me verbaast, dat toch, als je dan met je nagaat, dat toch de eikenbomen met dat kleinere blad, dat die allemaal nog enorm groen zijn. En nog vol.
0: Ja.
1: Zoals de bergbomen laten het blad vallen, de Amerikaanse eik, die laat nu langzaam ook het blad allemaal vallen. Dat zijn allemaal, die gaan eerder, maar die anderen zijn allemaal nog heel, heel groen. Dus dat kan wel eens heel lang vast worden gehouden, dat pas het blad gaat vallen. En ondanks de droogte, dat verbaasde mij ook. En denk ik, had gedaan, oh, dat zal het nu ook wel heel snel gaan. Maar dat valt enorm mee.
0: Gekke, maar goed.
1: Ja, de natuur zit heel raar in elkaar, dat blijkt wel weer. Dus, maar toch allemaal dan, toch mooi om het allemaal op zo'n manier toch mee te maken.
0: Ja, absoluut. Nou, Freddy, dank je wel dan voor deze week. Ja. En volgende week hoop ik dat ze er weer is, onze Hetty.
1: Ja, natuurlijk. Nou ja, van deze kant sterkt. Als Hetty luistert, sterkt natuurlijk met de...

Ik ben me trouwens van de week rot geschrokken, want afgelopen zaterdag heeft Bert Verlosser een hartstilstand gehad. Maar door nauwkeurig en goed, van de mensen die er omheen waren, die hebben zijn leven gered. En dat is wel heel erg, hè? Fantastisch, toch? Hij was scheidsrechter op het moment bij een amateur voetbalwedstrijd die hij zelf floot. En dankzij het cordate optreden van een aanwezige KNVB-waarnemer die direct een AED inzette en hulpdienende hand bood, werd zijn leven gered. Ik heb een update van hem. En dat schrijft hij aan meerdere mensen. Na mijn hartstilstand van afgelopen zaterdag is uit onderzoek gebleken dat er verstoppingen zitten in de kransslagaders rondom mijn hart. Dat betekent dat ik een bypassoperatie moet ondergaan. Even slikken natuurlijk, maar gelukkig weten we nu wat er aan de hand is. Ik blijf positief. Een speciaal woord van dank aan mijn scheidsrechterbegeleider en iedereen van SV Almen en Harfsen die afgelopen zaterdag zo snel en adequaat hebben gehandeld. Dankzij jullie kon er direct worden ingegrepen en wat ben ik blij dat ik er

dat er een AED aanwezig was. Lang leven de AED. En ook iedereen bedankt voor alle lieve berichten, reacties en steun. Dat doet me ontzettend goed. Ja, nou, en ik heb nog niet zo heel lang geleden heb ik mijn certificaat gehaald. Ook voor dit soort dingen. En dan, je staat er eigenlijk ook niet zo snel bij stil. Maar het is echt heel erg belangrijk. We zijn blij dat Bert er is. Nog eens, ja. Veel te jong, toch? Zulk schrikken. Zo zie je maar, pluk de dag.

De loodjes zijn getrokken. Ik ga bekendmaken naar waar en naar wie de prijzen gaan. Praten is soms ook echt niet handig. Je hoorde Toto en 99. Nou, zit je er klaar voor? Want de broodjes, die gaan naar Dinant Gerritsen. Het antwoord was dochters van Marco Borsato. De taart. Goed voor die slagroomtaart dus. Wat was het goede antwoord? Art Schuitert. Hij is al jarenlang daar de manager. Christine Kuiper, van harte gefeliciteerd. Jij mag zaterdag de taart ophalen. En Anita Thijssen, zij wint het antwoord, het goede antwoord van de Vagea. Wat voor een boordkring. Nou, iets te eten krijgen betekent dat. Blijf bij de telefoon, want ik ga jullie zo meteen contacten. Een hele goede week gewenst. En tot volgende week. En dan hopen we dat zij er gewoon weer bij is. En dan heb ik het over Hetty Rolleman.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 1 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 2 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag doen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 4 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 5 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen.

0: Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
1: Adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: het kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
0: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyad vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Crazy Horses met Marleen Schreurs.

Goedenavond, welkom bij Crazy Horses. Vanavond weer helemaal het teken van New Country, Classic Country. Ik heb nieuwe muziek voor jullie meegenomen. Met nieuwtjes over de ACM Awards die eraan komen. En wat bruggetjes zoals jullie gewend zijn. Volgende liedje wat ik heb klaarstaan is het liedje van Ashley McBride, Het meisje uit Arkansas. Van het album Never Will, persoonlijk toch wel mijn favoriete album. Daar is ze groot mee geworden, denk ik toch. Never Will. Daarna een liedje over dat meisje uit Arkansas, namelijk Chris Stapleton van het album Starting Over Arkansas. Dat straks, maar eerst Ashley McBride.

Volgende liedje wat ik heb meegenomen is niet helemaal country. Het is wel een band. Bestaat nog niet zo heel erg lang. Ik heb het namelijk over de band Feel. Ik kwam hem eigenlijk een beetje met toeval tegen. Het liedje Goodbye Virginia. Dat was een liedje wat mij meer deed denken aan de tijd van de jaren 70. Rock, Woodstock. De Vrije Geest, laten we het zo noemen. Led Zeppelin. In die periode. Er zijn heel veel goede recensies over deze band. Namelijk, vooral door de lead singer in deze band. Namelijk, ik zou zeggen, ga gewoon kijken. YouTube. Hij heeft tal van live filmpjes van deze artiest. De band Feel, zo heette ze ook, de band Feel. Ze hebben nog niet echt een album, maar als je googelt op Goodbye Virginia, dan hoor je die man een uithaal doen. Ik kon niet anders dan hem jullie laten horen. Ik heb hem dus ook meegenomen. Heel iets anders, maar wel meer Americana en wat meer rock gerelateerd. Dat even in de lijn van blues, country, legende Chris Stapleton. Hierna ga ik verder met een liedje van Jason Aldean om weer een beetje de lijn van de country en de rock weer terug te pakken. Goodbye Virginia.

My Next Broken Heart van Brooks and Thun. En daarvoor Lone Star met Heartbroke Every Day. We hadden dus tweelietjes die over Heartbroke ging. Daarvoor Waylon Jennings met Rainy Day Woman. En die heb ik eigenlijk meegenomen omdat onze eigen Nederlandse Waylon... wel de naam een beetje afgetakt van Waylon Jennings. Want dat was zijn grote held, vertelde die ooit eens. Hij heeft hem geïnspireerd om country music te gaan maken. En onze eigen Waylon vindt namelijk dat hij de beste countryzanger hier in Nederland is. En tot grote ergernis van Tim Knol, die reageerde op de socials. En ook onze Douwe Bob voelde zich ook wat aangesproken. Wat ik dan wel weer tof vind, is dat onze uit Twente gekomen Ilse de Lange zich niet bemoeide in deze, ja, toch wel wat jongensachtige discussie, vind ik. Dus dat vond ik toch wel weer erg leuk om daarna te kijken. Ik was dan daarom ook wel wat geneigd om wat muziek van Waylon mee te nemen. Maar hij heeft een gloednieuw album uitgebracht. Time Jumper heet het album. En het liedje wat hij op dit moment veel speelt op de Nederlandse radio is Mind Over Matter. Ik vind het eigenlijk een heel mooi liedje. Luister mee, Waylon.

Hij gaat optreden, zie ik. Onze Waylon. Zaterdag 14 november, dichtstbijzijnde in Enschede Wilmink Theater, de Paizaal. Best nog wel wat stoelen beschikbaar. Dus kaartje is even spieken, ongeveer 43, 44 euro. Ik zou zeggen, ga er naartoe. Hij is aan het rondhoeren, onder andere ook Hogeveen. Best wel toerlijst. En hoe kwam ik daarop? Ik keek namelijk even naar onze Douwe Bob, want die treedt op in even kijken. Oh, ik heb zoveel leuke concertdingen voor jullie allemaal. Ik zie hier Douwe Bob staan in Tilburg helemaal, 013 in Tilburg. Maar ook Roseanne Cash, 18 oktober. Roseanne Cash, je weet wel, de dochter van inderdaad Johnny Cash. 21 oktober, Warren Zeiders in Tivoli, Vredenburg. Utrecht is dat. En wie daar ook komt, als 1 november, en ik zei het vorige week ook al, Stephen Wilson Jr. Daar heb ik ook een liedje van meegenomen. Ik hou wel van covers, mits het goed gedaan is. En nou kan je deze al niet heel erg verkeerd doen met mij, want ik heb namelijk een vreselijke hekel aan de Smashing Pumpkins. Ik vind ontzettende depressieve muziek uit de jaren 90. Maar ze hebben een liedje, Tonight Tonight, en die hebben Stephen Wilson Jr. samen met Bent een hele leuke vertolking van gemaakt. En die is wel mooi, dus die ga ik jullie laten horen. Stephen Wilson Jr. van het album Blankets, Tonight Tonight.

En zo gaan we steeds ouder, ouder, ouder. En dat doe ik eigenlijk omdat ik een heel mooi artikel heb gevonden voor jullie. De beetje leek in country wereld. Er is namelijk niet één soort country. Er zijn er gewoon heel erg veel meer dan 5-6 stijlen. We beginnen natuurlijk bij de traditionele country. De basis is eigenlijk wat je net hoorde. De Patsy Cline, de George Jones, de Johnny Cash. De dochter daarvan, Roseanne Cash, gaat al wat meer richting honky tonk. En wat meer richting Americana. Die stijl. Je hebt ook nog eens de Bakerfield Sound. Dat is country met een elektrische gitaar. Die je ook veel hoort in dit programma. Dat ontstond eigenlijk ook in Californië. Een hele andere sound is dat. In plaats van wat meer gepolijste Nashville producties wat je tegenwoordig hoort, werd er ook gebruik gemaakt van elektrische gitaren. Voor wat meer rauwe werk, zeg maar. Jason Aldean. Die stijlen. Chris Stapleton is er daar ook een beetje van. Dat is meer de Southern Country Rock, Blues Rock. Wat rauwer dus. Dan hebben we nog de Bluegrass variant. Dus zeg maar iets sneller. Met banjo, mandoline, fiddle, gitaar, contrabas. Wat je ook wel een beetje hier ook hoort. Maar meer wat meer uptempo. Het is een hoog tempo met heel veel ruimte voor diversiteit van instrumenten, zeg maar. Ik word er altijd een beetje zenuwachtig van. Alison Krauss is zo iemand die dat doet. Veel, best wel bekend is in die stijl. Dan hebben we nog Texas Country. Red Dirt, ook wel genoemd. Sterk verbonden met die regio. Dus wat conservatiever, denk ik ook. Hè? Wat meer eigen publiek. De festival, moet je dan aan denken, in Texas. Dat soort dingen. Dus Het is een beetje Southern ook weer, country, Americana. En toch ook wel wat meer van Randy Rogers Band. Turnpike Troubadours hoor je veel. Maar ook Cody Johnson. En Cody Johnson, erg leuk. Heb jij Facebook of Instagram of iets in van dat genre? Ga even kijken op de Gojo website. Daar was afgelopen week, ik heb er niet heel veel van gezien, maar de tijd die ik dan over had, heb ik er echt wel met plezier naar gekeken. Naar kalfjes vangen, hè. Met z'n tweeën achter een kalfje aan. En binnen zo snel mogelijk de een de hoorns met een touwtje, hè? Lasso noemen ze dat. Bij de hoorns en de ander bij de achterbenen. Op het moment is dat de tweede ruiter, dus de tweede cowboy, het kalf gevangen heeft, dan stopt de tijd, zeg maar. Kojo, oftewel Cody Johnson, deed er zelf ook aan mee. Heeft het ook gehost, heeft het ook allemaal bekostigd. En er waren best wel wat sponsoren die erop afkwamen. Vind ik ook niet zo raar met zo'n goede artiest. Hij is begonnen ooit als rodeo-rijder. Hij heeft ook een liedje gemaakt over rodeo. Daar moest hij mee stoppen wegens toch wel wat gevaar voor zijn lichaam, waardoor hij niet meer kon optreden. Dus toen is hij dit gaan doen. Ook wel heel erg leuk. Leuke cowboy trouwens, ook wel heel sympathiek. Wat we nog meer hebben in de country is toch wel meer de pop country. De hedendaagse country. Luke Combs, Lainey Wilson, Morgan Wallen en Jelly Roll. Neigt wel weer meer naar ik vind het toch soms ook een beetje hip-hop-achtig. Ik vind dat wat minder mooi. Wat minder country. Maar goed, als jullie naar dit programma blijven luisteren, vinden jullie vanzelf al meer de rauwe kant, zeg maar, van de country. Tot zover een beetje de country-stijlen. Outlaw country hebben jullie ook nog gehoord. Dat is namelijk Waylon Jennings. Die zich lekker afzetten tegen alles en iedereen. Merle Haggard is daar ook eentje van. Johnny Cash toch ook wel een beetje. Toch wel de outlaws in de countrybeweging. Dus zeg maar een beetje de boefjes, als het ware. Goed, ik ga verder weer met wat muziek. Ik heb nog ruim 10 minuten. Ik heb nog een paar liedjes voor jullie klaarstaan. En waaronder andere deze, namelijk van Luke Bryan. Hij heeft het over toch al cowboys beste bezigheden naast het rodeo rijden en paardrijden, zeg maar. Hunting, fishing, loving every day. Van het album Kill the Lights, Luke Bryan.

0: met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
3: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij

0: gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 kilometer per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 kilometer per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
1: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
2: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
1: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
4: Radio 350.
3: 92.3 FM.
4: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 9 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyad vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyad, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
4: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
3: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en

0: 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 10 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïnse president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
6: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
7: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
5: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajj Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijssen-Holte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
3: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Thank you.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: kogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat, is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
2: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek.